Doe mijn leven, ik trap. Broertje, kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk. Klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt.

0: fles, een X-Space 2, barkje op de weg. Broertje, dat is echt vreemd dan.
1: Anjabana Bagma, Onkilo Malva, Onkilo Tashwar. Anjabana Bagma, Onkilo Malva, Onkilo Tashwar.
0: Als kleine jongen had ik gaten in mijn patas, rende overal. En ik scheurde al mijn pratas. De meeste zijn vergeten, de meeste zijn nu haters. De meeste van die bradas ga ik vegen en dat weet je. Het begon met 10 gram en toen werd het vierkant, want ik maak er werk van. Ik bracht dingen over grenzen en het wekte goed, man. En dat weet je ook, man.

Hoe mijn leven ik trap. Broertje, kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk. Klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofdpijn, door die coca, wat de geur. Ja, wat rijd ik een lijn. Iedereen komt.